Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. En de track die u zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek, Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? Je kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad, u hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters. Maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch tribute.

U hoorde de track Sagala van Hibrasil hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat voorlopig ook nog niet uitkomt. Sterker nog, 14 november pas. Super Plastic Fantastic. Verschrikkelijke naam, maar een erg fijne track. De track die is Kabur, het album gaat heten Atlas. Het komt uit Mexico en het gaat verschijnen op Discos Sentimiento. Dit is Super Plastic Fantastic. Tja, die naam.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk-versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Sub Ghosts in de Toulouse Low Trucks Rework. Allemaal dus op kiosk-versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. 5 Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor 5 Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clock Divier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, een sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. En ze zijn aanbeland bij OTOT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan TOTO heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Databloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Databloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIMH, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Science. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIMH.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden en die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze man die helaas deze week is overleden. Label-eigenaar van Force Inc., Music Works en Mille Plateau en Ritornel, maar ook lid van PD en P16D4. Daarom heb ik, nogmaals als eerbetoon aan Achim, gemeend een track van PD op de draaitafel te leggen. Het eerste album In Weekloos. Achter de synthesizer zit Achim Szczepanski in de geweldige track Im Rausch der Geschwindigkeit. Rust in vrede, Achim Szczepanski.

het Russische duo Uhushuhu. En Uhushuhu maakte het album Zvirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhushuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhushuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

Boy.

Een rondje label Bureau B was dit. En na Station 17 hoorde u net de Telescopes. Heerlijke shoegaze post-rock in de psychedelica sferen. De Telescopes, ze gaan ook binnenkort optreden, ook in Europa. Maart doen ze een tour en ik heb niet helemaal kunnen zien waar ze overal komen. Maar ze komen in ieder geval ergens in maart in de Q Factory in Amsterdam. Hun nieuwste album heet Exploding Head Syndrome. En daarvan hoorde u All The Way Around met als ondertitel Tout est dans le moment. En ze hebben heerlijk geluisterd naar bands als Spaceman 3, Jesus and Mary Chain en andere psychedelische post-rockers, shoegazers. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en ik meldde het al aan het begin. Wij gaan kaartjes weggeven voor Sun, oftewel Sun O. 4 maart aanstaande in Paradiso in Amsterdam met in het voorprogramma Pius Mary. Nou, dat is een ongelofelijke, heerlijke avond. Wat een ongelofelijke bak lawaai gaat dat opleveren in die prachtige kerk Paradiso in Amsterdam. Met heel veel licht en rook. Heel veel rook en heel veel drones en heel veel elektronica van Pius Mary. Pius Mary begint om 19:30. Sun O treedt op vanaf 20:30, maandag 4 maart aanstaande. We geven dus kaarten weg. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O. En dan 3 haakjes. En vooral die 3 haakjes niet vergeten, dames en heren, jongens en meisjes. We geven 2x2 kaarten weg, maar liefst. Dus 4 kaarten te winnen in totaal. De 5e en de 10e mailer, die ga ik eruit pikken. En 19:30 maak ik bekend wie dat zijn geworden. Maar over nu naar de muziek. De mailbox gaat nu open. U kunt dus mailen bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun O, als u kans wil maken op de kaarten. Dit is uit 2015 het werkstuk Kanon van Sun. En dit is Kanon 3. Mailen.

Heerlijk. Maar dit was nog niet uit. Dit was een preview. Het album Live Metal zal ergens in april gaan verschijnen. En helaas nog niet uit ten tijde van het concert. Maar goed, mocht u overigens niet naar Sun in Paradiso gaan op 4 maart. Ze spelen ook op Dekmantel. Geloof het of niet. U weet wel, dat dance festival. Goed, anyway, 4 maart aanstaande Paradiso Amsterdam. En niet alleen Sun treedt op, maar ook Pews Mary. Daar kijk ik persoonlijk ook naar uit. Want de keren dat ik haar heb gezien, was het ook meer dan de moeite waard. Dit is Pews Mary van het album Draft, The Draft, The Transformation. En u kunt nog heel even mailen. De mailbox staat nog, pak een beet, 6 minuten open. Dit is Pews Mary.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, u begrijpt het. Dat wordt een hele gezellige avond. 4 maart in Paradiso Amsterdam. De mailbox is gesloten na Pius Mary. En u kunt om 10:30 horen wie de gelukkige winnaars zijn van de 2x2 kaarten. Dit is de Concertzender en u bent nog steeds verbonden met het programma X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna nog meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het post-punk Cold Wave band eigenlijk The Passage. Ze komen uit Manchester, of ze kwamen uit Manchester. Hun album waar ze mee debuteerde heette Pin Drop. Van The Passage hoort u nu Fear hier bij X-Rated.

fear.

dat mooi of is dat niet mooi? Schitterend werk van Julia Kent. Haar nieuwste album heet Temporal en daarvan hoort u Last Hour Story. Julia Kent op elektronica en voornamelijk cello. Ik ben trouwens net vers terug van 3 dagen Sonic Acts. En op de eerste avond heb ik ook een werkelijk fabuleuze optreden gezien van een duo waar ik vorige week wat van draaide. Met 2 cellistes, werkelijk schitterend kippenvel van A tot Z. En dit mag er ook zijn dus van Julia Kent. Fonkelnieuw werk, heel veel in het vorige uur en ook in dit uur. Want we gaan door met nieuw werk. Zometeen de première van de nieuwe cassette van Gleis. Maar eerst is hier Jozef van Wissem samen met Jim Jarmusch. Inderdaad de bekende filmregisseur. En Jozef van Wissem natuurlijk de bekende luidspeler. De luid is echter in deze track niet te horen. Op de rest van het album komt de luid wel af en toe voorbij. Maar voornamelijk is dit een hele dreigende track van het nieuwste album van dit tweetal. Het album An Attempt to Draw Aside the Veil. Daarvan hoort u nu Concerning the White Horse. Hier zijn Jozef van Wissem en Jim Jarmusch.

Geisterstunde. Je zou er toch eng van worden. Heerlijk zeg. Nieuw werk, fonkelnieuw werk van Station 17. Het album Ausblick. En het bijzondere aan Station 17 is dat het een collectief is waar een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte van de muzikanten, een geestelijke achterstand hebben, geestelijke handicap. En het is ongelooflijk hoe dit collectief samenwerkt. En ook nog eens een keer met allerlei coryfeeën, zoals deze track, samengemaakt met Puro Lator, oftewel Koert Daalke. En andere coryfeeën die meedoen op dit album zijn bijvoorbeeld Günther Schiekert, Schneider TM, Faust, Datashock, Harald Grooskopf, Andreas Dorau, Andreas Spechtel en Ulrich Schnaus. Station 17, u hoorde Geisterstunde Baby van dat nieuwste album Ausblick. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar het nu tijd is voor Sonic Acts. Dat gaat gehouden worden in Amsterdam op 21, 22, 23 en 24 februari. Die data viert Sonic Acts Festival haar 25-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie. Met het thema Hereafter reflecteert de aan Paradiso geleerde stichting op de culturele en artistieke veranderingen in onze verhouding tot technologie in de afgelopen 25 jaar en richt zich op de urgente onderwerpen van onze tijd. In Paradiso vindt naast de opening met het legendarische Acousmonium speakerconcert en de Radical Club Culture van Progress Bar ook een opwindende line-up plaats met audiovisuele performances, installaties en vooruitstrevende muziek. Het hele festivalprogramma die kunt u vinden op de website van Sonic Acts. En dat is sonicacts.com. U vindt het adres ook een doorverwijzing daar naartoe via onze eigen concertzender site in het Sonic Acts stuk. Een en ander gaat gehouden worden in Paradiso, in het Stedelijk Museum, in Muziekgebouw aan het IJ, de Brakke Grond, Arti et Amicite en de Oude Kerk. Wij houden het vanavond op de openingsavond, donderdag 21 februari aanstaande, met onder andere optredens van BJ Nielsen, Keith Fullerton Whitman en Thomas Anker-Schmidt. Ik ga niet het hele oeuvre voorlezen, dan zijn we om 10 uur nog niet klaar wat het Sonic Acts Festival allemaal te bieden heeft. Maar we doen wel mee aan een mooie actie om 2 kaarten weg te geven voor de openingsavond. Dus aanstaande donderdagavond 21 februari in Paradiso in Amsterdam. Daar kunt u dus 2 kaarten voor winnen. Oftewel, er zijn 2 kaarten te winnen. De mailbox gaat nu open, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 1 van de 2 kaarten. Nu snel over naar de muziek. Ik had het net al over Thomas Anker-Schmidt en zijn hommage aan Dick Rijmakers. En er gaat ook aan die avond een hommage aan Dick Rijmakers gehouden worden. De mailbox is open. Hier is Thomas Anker-Schmidt.

zo dronen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort u nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch, het komt inderdaad uit Sint-Petersburg, Church of Howling Dog. En u hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur en heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede. Begenadigd acteur die was. Ik heb lang getwijfeld. Het kan Popol Vuh zijn met Nosferatu, Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Cannes. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

nieuw en toch ook weer niet echt helemaal nieuw. We hebben het over Marina en Jaco Jaco. Marina en Jaco Jaco brachten in 1921 een digitaal album uit, wat ook in een gelimiteerde uitgave werd verscheen via op een cassette. En nu wordt het eindelijk in grotere hoeveelheden uitgebracht op CD en LP. Marina en Jaco Jaco hoor u met Zienersprung. Zienersprung van het album Atlas der Gedanken. Het gaat op 11 augustus opnieuw uitgebracht worden via Edition Door. Heerlijk, prachtig werk van deze twee artiesten. En we hebben nu iemand die dat allemaal in zijn eentje deed. En doet. Hij deed heel veel acid in het verleden. Heel veel acid en techno. En is tegenwoordig veel meer de kosmische space, een beetje minimal-achtige kant op gegaan. Ik heb het over Johannes Auvinen. En hij maakt muziek onder de benaming Tin Man. Dit is de titeltrack van het album Arle. Hier is Tin Man.

ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap, nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet, en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar. Een prachtige track. Final Blend. Dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus. Hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Ankie Kuiltjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, DeVries en The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album DeVries de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT, World According To.

Zo. Bent u daar nog? Het spookhuis van Triest. Oftewel Tristan. Triest komt uit een black metal band. En de stem die u hoorde, die was van Timo Keurling. De poëzie werd ook door Timo Keurling geschreven. En hij is de eigenaar van een black metal label. Maar dat ze iets anders doen en kunnen dan black metal, dat was wel duidelijk. U hoorde een track van het album Tiefenrausch. Ein Abstieg in 5 Stufen. Je hoorde Stufe 2, Geräum. En dat verscheen in 2005 via Kunsthall Produktionen. Triest hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we qua spookhuis misschien nog een klein schepje bovenop doen. Met het nieuwste werk van Stratum Terror. En dat zijn eigenlijk Peter Andersson en Tobias Larsson. Zij vormen Stratum Terror. Ze hebben er heel lang over gedaan om met een nieuw album te komen. En hebben tegelijkertijd aangekondigd dat dit wel het allerlaatste album van Stratum Terror wordt. Gezelligheid in de track The Uncertainties of Death. Het staat op het nieuwe album Love Me Tender or I Will Cause Pain. Hier is Stratum Terror.

several guns, two of which were AK-47.

Nog meer gezelligheid van de Hybrids. Uit België, Hybrids. En al decennia lang verblijden de Hybrids al ons met allerlei rituelen. Zoals ook dit ritual voor Baphomet. En de track is in eigen beheer uitgegeven en het werd mij toegestuurd door de Hybrids zelf. Dus waar het verder op uitgebracht wordt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Ritual for Baphomet was origineel een tekening uit 2017. Hybrids hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we even verder gaan met een prachtige nieuwe werk. Verschenen op Glacial Movements, dat ijzige label uit Italië. Ik heb het over Aware. Het Requiem for a Dying Animal. U hoort nu het tweede gedeelte uit dit fantastische werkstuk. Requiem for a Dying Animal.

En dit prachtige nummer Reaching staat op het nieuwe album van Soccer Committee, Hard Lamb. En dat verscheen via Mork Records. Soccer Committee is al sinds een hele tijd Mariska Baars. En Mariska Baars kennen we onder andere ook van haar samenwerkingen met bijvoorbeeld de gebroeders Kleefstra, Piep Chilling en ook met onder andere Rutger Zuiderveld, Machinefabriek. Kortom, Mariska die maakt prachtige muziek. Haar soloalbum is net verschenen dus via Mork Music. Soccer Committee aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Aware met het tweede deel uit Requiem for a Dying Animal.

Zometeen is er het derde uur, oftewel X-Ray. En dat wordt een hele mooie, rustige, fraaie en relaxte ambient X-Ray met Tom Brennan. En Tom Brennan maakte het werkstuk Mountains in 1987 en Beneath Clouds in 1996. Van beide hoort u een lange track, dus Mountains uit 1987, oftewel de titeltrack van het album, en Beneath Clouds deel 2 uit 96, dus Tom Brennan in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Die is direct na 11 weer opvraagbaar. Gewoon via de site van de concertzender. En die kunt u terugluisteren tot Sint-Jutemus. Doet u dat vooral. En er is ook nog een X-Rated kanaal. Dus dan hoort u ook al hele oude uitzendingen, hele oude afleveringen, episodes aan u voorbij komen. Ook leuk misschien. De X-Rated carousel. Die vindt u onder Crosslinks. Hier op de concertzender-site. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer, gewoontegetrouw, op de zondagavond. Een nieuwe episode van X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En wat mij betreft tot volgende week.

Max. Ratings.

Zo mooi trekken, Halcyon van Orbital. En dat is alweer uit 1992. De broertjes Orbital, ze zijn gelukkig weer bij elkaar en treden ook weer op. Maar de hoogtijdagen, die zijn toch een klein beetje voorbij. Alhoewel, ik moet echt wel eerlijk toegeven dat ik de laatste keer Orbital live, dat was in Paradiso, Amsterdam, ik wel heel erg heb genoten. Orbital, ze zijn weer bij elkaar, maar dit waren ze uit 92. Halcyon. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Ray. Dit tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst allerlei nieuw werk in dit eerste uur X-Ray. Onlangs in de boerderij in Zoetermeer, daar trad System 7 op. Een geweldig optreden. En ze deden ook een track die heet And Justice Killed. Dat is de System 7 remix gemaakt door de Japanners Yuyuka. En die gaat u nu beluisteren hier in X-Rated. Yuyuka in de System 7 remix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. People raise up, voice up, joy, it's freak out. The man was killed by gun. People raise a voice of joy, freak out.

Lekker hoor. Voorlopig nog niet uit. 17 mei komt het nieuwste album van Alan Alien uit. Maar u hoorde vast een track van dat album. Het album gaat heten Aliantronic. En u hoorde Stimulation. Alan Alien. Dus 17 mei verkrijgbaar. En vast natuurlijk een primeurtje hier in X-Rated. We zouden X-Rated niet zijn als we dat konden doen. En dan is er nog eentje die op stapel ligt. En die komt nu, die komt pas 19 april uit. En dat is van TRST. TRST is Robert Alfons. Heeft onder andere medegewerkt met leden van Austra. The Destroyer One gaat uitkomen dus op 19 april. Dit is TRST. Binnenkort trouwens optredend in onder andere Bitterzoet in Amsterdam. Waar het niet dat dat al wekenlang uitverkocht is. Helaas, 15 april dus, staat u voor een dichte deur als u geen kaartje heeft. Anyway, dit is TRST met een geweldige track Unbleached.

любви, когда

En ook deze was voor Yolanda. Het mooie aan Yolanda was dat ze heel erg snel en mooi op een mooie manier heel snel contact maakte met allerlei mensen. Zo is het met mijzelf ook overkomen. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten. En ze is ook persoonlijk bevriend geraakt met diverse artiesten. Dat is zeker het geval geweest bij Ernst Dürstende Neubauten. En ook bij deze band Von Magnet. Phil Von is ook een goede vriend van Yolanda geworden. We draaiden Scorxador van het album Computador van Von Magnet. Ook voor jou, Yolanda. En aan het einde van dit uur nog eentje voor Yolanda. Maar niet voordat we nieuw werk hebben laten horen van De Fabriek. Jawel, De Fabriek uit Zwolle draait weer op volle toeren. Ze hebben een dubbel album uitgebracht, Archaic. En daarvan hoort er nu Herinneringen aan de toekomst, opzettelijk ouderwets. Een liedje. Prachtig werk, nieuw werk, avant-gardistisch werk van De Fabriek.

Upsheet. Dat moesten we inderdaad nemen van onze Yolanda Cleo Kempers. Upsheet hoorde u origineel van Nico. Nu uitgevoerd door XTG en Blixa Bargeld.

Het komt van het album Desert Shore en dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG, opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bageld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

We zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated, maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur, dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotone. Ik heb een keer een concert van Monotone gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotone, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010, uitgebracht door Klanggalerie. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen Roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag Roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag!

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Rated.

ACDC hoorde u van Speedjack. In 1994 verscheen er via R&S Records, Renate en Sabine, plaatjes uit België. Speedjack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertscanner zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener van zowel uur 1 als uur 2 komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot aan middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harold Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harold Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op een legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harold Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harold Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

0: al heel erg lang het project van John Zewiz, Sleep Chamber. En dit stamde alweer uit 1993. Het album Secrets of 23 met allemaal dit soort bezwerende tracks erop. Je hoorde Sacrament 23, verschenen via het Italiaanse Musica Maxima Magnetica. Fantastisch werk van Sleep Chamber. En we gaan naar fonkelnieuwwerk. Een deconstruction of W.S. Burroughs, oftewel William Burroughs. En er is een verzamelaar verschenen via het Italiaanse Unexplained Sounds Group. En u hoort daar een track van A.D. Newton van Clock DVA. En verder op dit album zijn onder andere versies en tracks te vinden van Siglum S, Dead Voices On Air, Rapoon, PBK en 400 Lonely Things. Wij kozen hier bij X-Rated voor A.D. Newton van de verzamelaar Cut Up Deconstructing W.S. Burroughs. Is dit The Chance of a Ghost?
1: Ghost of a Chance. Ghost of a Chance. Chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance.

on Rose's proud defenses burned. No one raised a hand.

Martin Gates met No One Spoke. U vindt het op het album Imagination Feels Like Poison. In 1998 verschenen. No One Spoke. Prachtig werk. Dat, die melancholie van Martin Bates. Die stem. Schitterend. Vroeger van Eilis in Gaza. En hiervoor gaan we luisteren naar Ten Horned Beast. Met The Hallowing of the North. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated.

Maar er komt meer. Een derde uur. X-ray tot middernacht. Ik beloofde het vorige week, geloof ik al, dat ik deze Base Communion X-Ray zou opnemen. Wel nu, dat is gebeurd. Base Communion zometeen in X-Ray. Met eerst ouder werk uit 2011, het album Cenotaph, wat verscheen via Tone Float Records. Je hoort twee tracks van dat album van Base Communion. En daarna is het de beurt aan het nieuwe album The Itself of Itself, wat verscheen via Lumberton Trading Company. Drie tracks hoort u van dat album. Base Communion is Stephen Wilson, welbekend van Porcupine Tree. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfst dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu,

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Dan was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miket Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer. Maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient achtergezet als Mirror System en daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth en Tony Thorpe is van 400 Blows. En de Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in Het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan echt verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pi Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus Hollow Earth, Pi Corner Audio.

Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer.

0: Hier de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de Concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods. 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Meerkir. We are eternal.
1: Return to black holes. We will be dark.

We are eternal. Geweldig. MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Svart Mirker, nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender, waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist, want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch, naar Willem II, want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid, toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. Je hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

Een Kanaan, die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Kanaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space. De synthesizers. Aan de macht. Wat te denken van Node. De supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden. Op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus, een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen, Last Wave. Dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B. Dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdag. Avond, jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Raisins.
2: X-rated.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? En dat is de 20 Years Systematic Recordings volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Nederland.

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De kiosk versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hier bij X-Rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in Dark Territory. Polar Inertia.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer. Maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooischuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixtcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993 op cassette en werd heruitgegeven op cd in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicola Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken en nog een track van zijn album High Soap. En dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. U hoorde Abode of the Dead.

0: En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en nazomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad nazomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Y'all, what are you doing?

앞으로 다 이 안에다 이 먹어.

Say bye-bye.

Voices of the Rainforest. The New London School of Electronics. Nou, heerlijke. Met Caspar Pound in de gelederen. Caspar Pound, helaas al in 2004 overleden. Dit was de New London School of Electronics, alweer uit 1993, verscheen op Rising High Records. Tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Heel fijn dat u voor deze radio die ertoe doet heeft gekozen. En het voetballen laat voor wat het is. Dat zijn toch alleen maar 22 miljonairs die achter een balletje aanhollen. En anders kan altijd het geluid uit en X-rated aan. En dat zag ik bijvoorbeeld Stefan Koopmanschap heel mooi op Twitter roepen. Dank. Dat toch geluisterd wordt. Want X-rated, dat mag u niet missen. Zeker niet omdat in de tweede helft van dit uur kaarten gewonnen kunnen worden voor de vrijdagavond voor het Rewire Festival. Maar nu eerst Not of This Earth. Ik had het vorige week al over Richard Zijlstra en zijn Radio Noom-programma. Hij maakte ook muziek als Genetic Factor, maar tegenwoordig ook in het duo Not of This Earth. En dat doet hij samen met Peter Kudoot. Geweldig materiaal, het album Infinite Space. Dit is de titeltrack, Not of This Earth. En het doet denken aan het oude midden jaren 90 geluid van Warp Records of het faxlabel van Pete Namdoek. Not of This Earth, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk zeg, wat een reis door space. Infinite space, om precies te zijn. Geweldig werk van het duo Not of This Earth van het gelijknamige album Infinite Space. Verschenen via Spatial Foundation. Inderdaad, het hele album ademt een soort heerlijke ruimtelijke sfeer uit. Die inderdaad wel een beetje vergelijkbaar is met de grootheden uit de jaren 90. Maar dat is een geluid wat nou eenmaal heel erg prettig is. Dus dat horen we graag. Not of This Earth. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Na de volgende plaat alles over het Rewire Festival en dan met name over de vrijdagavond. Maar eerst moeten we alweer afscheid nemen van een muzikant van een Nederlandse bodem. En zelfs twee muzikanten. De tweede, daar kom ik het volgende uur aan het begin op terug. Nu eerst een van de leden van de band Wave World. Namelijk Gert van Santen is deze week overleden. Samen met Harry Kessels en Rolf van Sloten vormde hij het trio Wave World. En wie Wave World ooit live heeft gezien, dat was een waar spektakel met heel veel mooie visuele aspecten en prachtige, maar dan ook echt schitterende, ja, soort Berliner Schule synthesizer muziek die ze voortbrachten. Ik heb ze meerdere malen live gezien, waaronder zelfs in de Tagrijn in Hilversum. En ik heb ze ook gezien bijvoorbeeld op het Alpha Centauri Festival destijds. Gert van Santen is niet meer. Rust in vrede, Gert. En voor jou nu Cloud Seeder van het gelijknamige album. Dit is Wave World.

Cloud Seeder van Wave World. Zoals gezegd, rust in vrede, Gert van Santen. En dan is het nu tijd voor het Rewire Festival. Dat gaat weer gehouden worden op 29, 30 en 31 maart aanstaande. In en rond het paard in Den Haag allerlei mooie locaties die gekozen zijn. Behalve het paard met diverse zalen hebben we de Lutherse Kerk, het Korenhuis tegenover het paard, de Grey Space, het magazijn en het Corso Theater. Geweldig. Allemaal mooie plekken, allemaal ook op loopafstand van elkaar. We geven kaarten weg voor de vrijdag. U kunt alle info vinden op rewirefestival.nl, maar u kunt ook gewoon de concertzender pagina checken. Daar staat een heel epistel over Rewire en ook nog eens een keer waar u alle mooie programma's die gaan over Rewire en ook over het Rewire Festival van vorig jaar gaan. Met allemaal mooie opnames en dus ook meer programma's die Rewire hoog hebben. En waarom hebben we Rewire hoog? Omdat het ieder jaar weer een heel erg fraai festival is in de binnenstad van Den Haag. Dit jaar wordt er onder andere opgetreden door Actress, een audiovisual performance met Young Paint, Giant Swan, Gazelle Twin, Low, Ipek Gorgun, Julia Holter, Laurel Halo, Mark Fell, Nicolas Jaar, Pius Mary, Tim Hacker en Canoio Ensemble, William Bezinski en Lawrence English en nog veel en veel en veel en meer. Maar wij houden het dus bij de vrijdag, want daar geven we 2x2 kaarten weg voor vanavond. U kunt dus iemand meenemen en rond 22:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. En u kunt dus iemand meenemen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken. En dus om 22:30 bekendmaken. Onder benoeming van Rewire kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Ik had het net al over Tim Hacker, want die zal die vrijdag optreden met het Canoio Ensemble. In april zal het nieuwste album verschijnen van Tim Hacker en daar hoort u nu een track van. De nieuwste van Tim Hacker en de mailbox gaat nu open.

Zo, gezellig hoor. Gazelle Twin. Dat was Hobby Horse. En dat komt van het laatste Gazelle Twin album Pastoral. En we zijn bezig met een special over Rewire hier bij X-Rated op de Concertzender, waar nog veel meer fraais te horen is. Bijvoorbeeld Actress. Het laatste album heet Lageos en daarvan hoort u nu Audio Track 5. En waarom hoort u dat? Omdat u nog steeds kaarten kunt winnen voor het Rewire Festival en dan speciaal voor de vrijdagavond 29 maart. De mailbox die staat nog open, bob.ruge@concertzender.nl, onder vermelding van Rewire. En dit is dus Actress.

0: En dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd, waar ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag en wel wie, dat hoort u rond 10:30. De mailbox is nu gesloten.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het derde uur. Wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het eerste uur, er zijn twee Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs. Oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

Heerlijke klanken van Formication. Het album The Eyes of Aerodern Riviera. Ze hebben meerdere albums gemaakt, maar helaas in 2011 was dit de laatste die we van deze band mochten zien. Destijds in 2011, toen dit album verscheen, was het zelfs mijn album van het jaar. This is Normal for Me. Dat hoort u hier bij X-Rated op de concertzender. Binnenkort, woensdag 3 april, dan speelt Lydia Lunch in het Paard in Den Haag. En Lydia weet zich vergezeld van Mark Hurtado. En Mark Hurtado, dat is een van de leden van Etant Donné, het Marokkaans-Franse duo. En ze kennen elkaar al heel erg lang, dus het is op zich helemaal niet vreemd dat die twee gaan samenwerken. En dat doen ze door middel van tracks, puur tracks van Suicide uitvoeren. Geweldig. Ze kennen elkaar inderdaad al heel lang. En ook op het album, of op een album, hebben ze elkaar al weten te vinden. Namelijk in 1999 op het album Re-Up van Etant Donné, waar onder andere wordt samengewerkt door Etant Donné samen met Ellen Vega. En Genesis P. Orridge wordt er dus ook een track samen met Lydia Lunch gemaakt. En Mark Cunningham op de trompet. Sexo Drone. En daar gaat u nu naar luisteren. Etant Donné featuring Lydia Lunch. En dat concert in het Paard in Den Haag 3 april. Dat is de moeite waard om te bezoeken.

Zo, bent u dan nog? Oh, Sexodrone. Etant donné, samen met Lydia Lunch en Mark Cunningham op de trompet. Nou, wat een feest. Heerlijk. Echt geweldig. En die gaan dus Suicide doen op 3 april maart. 3 april in het Paard in Den Haag. Lydia Lunch samen met Mark Hurtado. Zo, van Etant donné. X-Rated op de concertzender, net 10:30 geweest. En dat is de hoogste tijd voor de prijswinnaars. De 5e en de 10e mailer heb ik eruit gepikt. Dank allemaal voor het mailen. Die allemaal naar de vrijdag voor het Rewire Festival kunnen en willen. Dat zijn achtereenvolgens Gabriella Vos en Misha Werner. Gabriella Vos en Misha Werner. Hartelijk gefeliciteerd namens het Rewire Festival, namens X-Rated, namens de concertzender. Gaat u vooral genieten van de vrijdag op Rewire met al die mooie artiesten die daar gaan optreden. En voor de rest is het sowieso een mooi festival, dus wie weet zien we elkaar ook nog die dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag dus in Den Haag. Nieuw werk nu van Citica en dat is fijn. Dat is namelijk een nieuw album wat volgende week zal verschijnen op het geweldige Winterlight label. Het nieuwe album van Citica heet Trances. Daarvan hoort u nu Life Inhaling. Dit is Citica.

Zo, wat een heerlijke beuk van The Bug. Buried, Your Life is Short. Dat gaat 4 oktober aanstaande aan verschijnen op het nieuwe album van The Bug, Machine getiteld. En dat gaat gebeuren op het behoorlijke zware gewichten label Relapse. Kevin Richard Martin, die is nogal veel bezocht hier in de uitzending. Veel gedraaid, maar het is allemaal ook fantastisch werk. Hier bij X-Rated zijn we ook heel blij dat we kunnen draaien een nieuwe track van Craven Faults. Jawel, er komt een nieuw album en dat gaat Bounce heten. En dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. Craven Faults heeft de track Lampus Moss gereleased. En dat gaat dus verschijnen via Leave Records. De Synths en Sequencers, die gaan weer aan met Craven Faults.

0: van die muzikale helden waarvan je al weet dat het volgende album weer niet gaat tegenvallen. Dat geldt volgens mij ook, ook al ken ik natuurlijk maar één track van het album van Craven Faults, maar ook van deze en een nieuwe van Martin Sturzer. Zijn nieuwste, die verscheen via het eigen label Echo Elberfeld, heet Dawn of Time. Heerlijk synthiewerk van Martin Sturzer. U hoorde de track Cycles.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. In het eerste uur had ik het ook over de DJ-set die ik kon weggeven bij Cornelius in Paradiso. Je zorgt altijd dat je te veel platen bij je hebt, maar zo zijn er altijd van die tracks waarvan het jammer is dat je die niet hebt kunnen draaien vanwege tijdgebrek. Of omdat je gekozen hebt voor andere tracks. Eentje was dat van Eric Random en de Bedlamites. Het komt, Bedlamites moet ik zeggen. Afkomstig van het album Time Splice uit 1984 via Double Vision. Hier is Eric Random en zijn band met Subliminal Seduction.

Allemachtig, wat een fantastische, verzengende muur van geluid waar je gewoon tegenaan kan leunen. Ab Intra uit Polen, verschenen op het eveneens Poolse Zoharum. Je hoorde Ab Intra met het tweede gedeelte uit Hinosis. En Hinosis verschenen in 2016. Hinosis 1 tot 5 hoorde u van dat album, kwam het in ieder geval af. Ab Intra hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van de dame Dina Diva. Zij heeft een track laten verschijnen op het album Drone Mind, Mind Drone. Inmiddels is volume 9 al verschenen. Oh, dat moet ik nog even bijzetten in de playlist. Volume 9 is verschenen via het label Drone Records. En daar zitten de leden van Traum achter. Hier is Dina Diva met Bedesio.

gruizig en spijkerhard. Zo was het ook live. Ik heb ze een aantal keren live kunnen zien. En ze, daarmee bedoel ik Sigmund und sein Freund. Het klinkt Duits, maar het is Belgisch. Jawel, uit België, Sigmund und sein Freund. Je hoorde Like a Full Fixed God. In 1987 verschenen op de 12-inch Secret via het Antler label. En van België gaan we gewoon eventjes een stukje naar het noorden. Namelijk ons eigen landje. Er is nieuw werk van De Fabriek. Die gaat ook maar door. En werkelijk van een hoog niveau ook. De Fabriek heeft is een samenwerking aangegaan met Derk Reneman. En dat is eigenlijk ook zijn andere incarnatie, Roberto Auser. En hij noemt zich Ausland. Dus dit zijn De Fabriek maal Ausland. Het nieuwe album heet Emigré. En dat is via het label van De Fabriek verschenen. Hier zijn ze in Rare and Beautiful Treasure.

Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd en mijn baard, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht, dat heb ik nog wel. En dus ook vanaf die hormonenpreparaten, maar heeft niks uitgehaald. Dat vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand.

eventjes gewacht hebt, dan heb je weer heel andere klank. Nou is die weer hoog. Niet goed. Zeker niet. Als ik eventjes gewacht heb, dan is die hoog. Is die. En hoe meer ik praat, geloof ik, hoe zwarter dat die dan weer eventjes wordt. Net zo goed 's morgens als je opstaat. Dan is die ook heel anders, is die. Dan is die helemaal goed. Hoger is die dan. Maar ja, als je dan weer eventjes gaat praten met die of geen, dan wordt die schor. Wordt die net of het even kouder ben. Maar ja, ik praat niet zoveel, want ik ben de hele dag met de kat heen. Maar ja, als dan eens die of geen komt, ze kijken allemaal, kijken ze je anders als je praat.

hard vooruit gegaan met die stemlessenbeding natuurlijk. Dan kon ik binnen de paar weken kon ik het al merken dat ik vooruit ging. Want ik was al niet meer zo hees, was ik helemaal niet meer. Alleen mijn stem is lager geworden. Is lager geworden. Maar ja, ik ben blij dat die zo is. Want zo in het begin was het er ook niks. Want ze dachten altijd dat ik snip verkouden was, dachten ze.

allemaal, laat ik zeggen, de hoofdstoot. Dat ik dus weer aan praten ben gekomen. Dat is een

0: Ongelooflijk, wat een pracht. Worried About Satan. En dat met kleine letters en aan elkaar vastgeschreven. Oh, prachtig. Oh, jongens, zo mooi. Making Your Masks. Dat is een track van het nieuwste album Revenant. Worried About Satan. Ze hebben trouwens de titel gepikt van een B-kantje van een Deus-singeltje. En dat heette inderdaad Worried About Satan. Geweldig nieuw werk dus van deze Engelse band. We blijven in Engeland, maar dan allemaal nog een heel stuk naargeestiger. King Midas Sound. Jawel, we hebben er weer eentje. Een kanshebber voor de beste album, voor het beste album van het jaar. Wat een eenzaamheid, wat een narigheid op wat op dit album staat. Niet alleen niet vanwege de nare klanken of zo, maar gewoon vanwege de eenzaamheid die ervan uitstraalt. U moet vooral niet depressief zijn of u moet geen liefdesverdriet hebben om naar dit album te kunnen luisteren. Geweldig werk van King Midas Sound. En dat is natuurlijk Roger Robinson en Kevin Martin, ook wel bekend als The Bug. King Midas Sound, het album heet Solitude. En dit is Alone.
1: Alone.

Alone. Alone.

with a tortured heart. Alone.

Ook niet de allervrolijkste jongens. My Disco. Het nieuwste album heet Environment. Ze komen uit Australië. En het nieuwste album is verschenen via Downwards. U hoorde Hong Kong 1987. En My Disco zal binnenkort optreden in het Patronaat in Haarlem. Gaat dat zien. En daar gaat u meer van horen binnenkort in X-Rated. Evenals natuurlijk dat King Midas Sound album. Wat een plaat. En nog even de kosmische in duiken met Dividendal en On. Het nieuwste album heet Strawberry Ergotamine. En dit is The Hybrid Word.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, etc. van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan even als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

The Young Gods. Ze zijn helemaal terug met het nieuwste album Data Mirage Tangram. Helemaal top, dat nieuwste album. Het is een buitengewoon gevarieerd album geworden, waarin het originele Young Gods geluid wel degelijk zit verwerkt, maar ook invloeden van nu. En nadat ze een hele ambient periode hebben gehad, zijn ze weer helemaal op het goede pad wat mij betreft. The Young Gods. En ze komen ook nog optreden 27 maart aanstaande in Paradiso Noord in Amsterdam. En ze hebben al opgetreden in het voorprogramma van Triggerfinger. En ze geven nu gewoon los één show. Dus in Paradiso Noord. Volgende week geven wij kaarten weg voor deze show van The Young Gods. Dan weet u dat vast. Van dat nieuwste album hoorde u All My Skin Standing. En als dat staat voor kippenvel, dan is dat gelukt. X-Rated op de concertzender met nu de rustige, fraaie luidklanken van Jozef van Wissem met het duistere gitaargeluid van Jim Jarmusch op hun nieuwste album An Attempt to Draw Aside the Veil. Dit zijn Van Wissem en Jarmusch samen in The Two Paths.

Everything at Once. Dat was Skin. Gisteren was ik op een feestje en toen vroeg iemand mij wat ik het beste werk van de Swans vond. Na natuurlijk de gebruikelijke Holy Money en kopplaten, zei ik dat eigenlijk het allerbeste wat ik ooit van Swans gehoord heb, dat toch echt het werk is van Skin, oftewel Michael Jura, samen met zijn toenmalige partner Jarbo. Wat is dit een beklemmend album. Shame, Humility, Revenge. Geweldige. 1988. Everything at Once. Dus hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met het wat duistere werk en het ontregelende werk van First Law. A Future So Bright. Dit is Sewers.